0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Dit is Eva. Eva kiest tegenwoordig voor korte ritten steeds vaker de fiets. Daardoor kan ze haar hoofd leegmaken en komt ze altijd super relaxed aan op haar werk. Ah, zet hem op, Eva. Kort ritje naar je werk? Dat is zo gefietst. Pak op de fiets. Dat is goed voor je lijf, je portemonnee en de natuur. Dat is zo gefietst.nl.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Dit is Eva. Eva kiest tegenwoordig voor korte ritten steeds vaker de fiets. Daardoor kan ze haar hoofd leegmaken en komt ze altijd super relaxed aan op haar werk. Ah, zet hem op, Eva. Kort ritje naar je werk? Dat is zo gefietst. Pak op de fiets. Dat is goed voor je lijf, je portemonnee en de natuur. Dat is zo gefietst.nl.

0: And now,
1: all day long,
2: in the mix.
1: Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Let op, nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Even ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in.

Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ontvang je een NL Alert? Lees meteen wat er aan de hand is en wat je moet doen. Wees alert bij een NL Alert. NL Alert. Direct informatie bij een noodsituatie.

0: welkom weer bij een nieuwe aflevering van Kunst en Kids. Ook vandaag hebben wij weer kunsthistorische gebeuren. En aan mij natuurlijk de taak om de objecten te gaan beoordelen op hun geschiedenis, herkomst en waar.
1: Ja, natuurlijk.
0: Naast mij heeft plaatsgenomen het eerste slachtoffer, niet waar? Ja. Kunt u ons even vertellen, wat heeft u allemaal meegebracht? Mijn gommetje.
1: Ja, ik heb...
0: Wat heb je voor me meegebracht? Mijn gommetje, die ken ik wel. Wat heeft u allemaal meegebracht?
1: Ik heb meegebracht mijn schoonmoeder. En die zit nog in de auto, want die heeft zo'n dikke togens namelijk. Die is er heel moeilijk uit te krijgen. Op de achterbank hebben we er met een schoenlepel erin gekregen. En nou moet ze door de brandweer moet ze eruit geschort worden. Dus ik heb al gebeld of ze vaseline mee willen nemen om op de zijkant van de deuren. Want dan kunnen ze er zo uit.
0: Ik bedoel natuurlijk, wat heeft u voor oude boel meegenomen?
1: Dat zeg ik mijn schoonmoeder, maar die zit nog in de auto, dan heb ik de brandweer.
0: Wat interesseert mij uw schoonmoeder? Het gaat wat voor oude zooi heb je bij. Wat voor spullen? Wat is het? Oh. Wat hebben we voor rommel meegenomen?
1: Oh ja, nou ik heb geen idee. Deze twee dingen heb ik meegenomen, maar ik weet niet wat het zijn.
0: Nou, dat is dus aan ons dus de taak om dat eens even haar fijner nu te gaan uitleggen.
1: Ja, leek mij ook.
0: Ik kan namelijk levendig voorstellen dat u niet
1: weet. Ik heb geen idee, wat is het?
0: Om te beginnen met dit eerste object.
1: Ja, wat is dit? Wat is dat?
0: Dit is... een viool.
1: Echt waar? Een viool?
0: Echt waar.
1: Echt waar?
0: Dit is zelfs, om precies te zijn, de tweede viool.
1: Waar is de eerste viool dan gebleven?
0: Die presenteert de 5 uur show op dit moment.
1: Ah, op die manier, ja.
0: Misschien wel even leuk om te zeggen...
1: Vliegen hier, hè?
0: Deze viool, dat is een hele waardevolle viool, om even duidelijk te zijn. Dit is namelijk een, als ik me niet vergis...
1: Wat is het? Voor merk? Klinkt goed, hè?
0: Dit is een Stradivarius.
1: Stradivarius?
0: Een echte Stradivarius.
1: Stradivarius?
0: Echte Stradivarius.
1: Nooit van gehoord, een Stradivarius.
0: Er zijn er nog maar...

0: is.
1: Wat is het? Ik heb enig idee wat het ik waar je bij thuis zit te kijken moet.
0: Dit is een theepot.
1: Een theepot?
0: Een theepot.
1: Een theepot.
0: Een originele theepot, ja.
1: Wat is een theepot?
0: Het is, het is zeg maar het tegenovergestelde van een koffienicht. Theepot. Theepot.
1: Koffienicht.
0: Een heel mooie theepot zelfs. Ik schat hem, als ik het mag zeggen, 16e, 17e eeuw.
1: Oh ja?
0: Ik denk hierbij aan Frankrijk, omgeving Versailles.
1: Zo.
0: En hij is in zeer goede staat.
1: Zo.
0: Zeer goede staat. Weinig gebruik. Echt een topconditie.
1: Oh ja?
0: En ik moet zeggen, hij is daardoor zeer waardevol.
1: Oh ja?
0: Zeer waardevol.
1: En op hoeveel schat u hem dan, de
0: nou,
1: waarde? Dat hij zegt,
0: ik denk toch dat u hierbij moet denken aan een verzekeringswaarde van een, wat zal het zijn?
1: Wat zal het zijn? Wat doet u nou? Wat doet u nou?
0: Ja,
1: wat, u breekt hem eraf?
0: Laat los.
1: U breekt hem eraf?
0: Nou, nee, ik breek het hier niet af. Ik pak ik het zo
1: zie,
0: op.
1: Ik zie het als... Maar breken we het tuintje er ook nog af?
0: Nou, ja, dit, maar,
1: dat
0: ja,
1: is ook lekker.
0: De kop, ik ja, wou even, ik laat...
1: Nou is die allemaal stuk.
0: De onderkant even laten
1: ja,
0: zien.
1: Ja, nou ben ik lekker bij. Nou is alles stuk, zeg.
0: Ja.
1: Dat is ook wat. Hartstikke
0: ja.
1: Duur ding.
0: Nou,
1: dat is toch verschrikkelijk?
0: Nou ja, gelukkig voor u is het niet... het is gelukkig niet erg waardevol. Het
1: niet
0: is gelukkig...
1: En u...
0: Nee, het is niet veel waard. Het is echt een niksje, zou ik maar zeggen. Het is een rommel.
1: Ja, maar u zegt net, het is heel in goede staat. Niet gebruikt, topconditie.
0: Ja,
1: zeer
0: ja, dat...
1: waardevol.
0: Ach,
1: u zei
0: ach,
1: zeer
0: dat zeg je zo. Ja, dat zeg
1: zeer
0: je zo.
1: Maar
0: dit is echt, dit is geen sodemieter waard, kan
1: echt
0: ik wel zeggen. Hoor, eerlijk. Dit is bij de blokker uitzoeken voor een gulden, zou ik maar zeggen.
1: Een gulden?
0: Nee. Ja, jammer.
1: Ik had toch gehoopt dat het een hoop waard is. Dat is toch leuk dat je zo'n hoop...
0: Heel jammer, maar ik moet u teleurstellen. Dit is echt geen sodemieter waard. Dit is 0,0. Dit is aandelen en de mol, zou maar zeggen. Dit is... Ja.
1: Ongelooflijk. Maar ja, jammer dat het theepotje, maar gelukkig heb ik mijn viool
0: nog. Zo is het, gelukkig heb je die viool nog. En dames en heren, dit was dan weer een nieuwe aflevering van Bunch & Kids. Ik hoop dat u weer gekeken heeft. We zien u graag volgende week weer bij een nieuwe aflevering. Vanuit Nijenrode. En dan zeg ik graag tot volgende week bij Kunst & Kids.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: And now,
2: all day long,
3: in the mix.
4: Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Wacht even, opa. Vannacht pas opladen, hè? Dat kan je instellen.
2: Echt? Is dat nou handig?
1: Ja, met de timer van de laadpaalauto of de app.
2: Handig.
1: Het scheelt ook geld.
2: Heel handig dus.
3: We gaan steeds beter om met energie. Nu nog het juiste moment kiezen. 'S Nachts is het rustig op het stroomnet. Laat

0: Misschien dat ik helemaal weird ben, maar dat lijkt me sterk. Er zit een soort spanning waarvan ik denk, moet dat nou, snap je? Ik bedoel, jij bijvoorbeeld, jij, hoe heet jij?
1: Ted.
0: Ted? Ja. Ja. Snap je, snel ge... jij bijvoorbeeld, jij hebt dus vanaf het moment dat ik opkwam, heb jij naar mij zeg maar, zitten kijken, ik kan zo niet werken. Weet je, ik ben geen robot, weet je wel. Ik probeer een leuke avond te maken, een mooie, ontroerende avond. En dan ga jij mij lopen eyeballen. Waarom, weet je? Nee, maar snap je? Het is zo makkelijk wat je doet, snap je? En jij denkt nu dat ik heel geïntimideerd ben door jou. Terwijl ik heb jouw soort, hè, excuse me, maar jouw soort heb ik 5 keer per week in mijn zaal, snap je? Wat ook heel raar is, want ik treed maar 3 keer op. Maar, nee, maar snap je, dat zegt ook heel veel over jou, snap je? Dat jij dus in mijn zaal gaat zitten als ik niet optreed. Dat je denkt, hallo, niet jouw gebouw, weet je wel? Snap je? En ik ken jou gewoon. Niet jou, maar ik ken jou, snap je? Weet je, als jij moest kiezen, hè, Ted. Ja. Of met een Stanley mes, hè, zo tjak, tjak, zo je tepels eraf. Bewaren, luciferdoosje, opsturen naar China. Nooit meer iets van horen. Of voor de rest van je leven, alles wat je eet, voordat je het eet, met water eerst kneden tot een soort bal. Wat zou je doen? Het tweede, hè? Ja, maar dat is zo typisch jij. Ja. Ja, dat je denkt, een bal van je eten kneden. Grow up, weet je wel. Ja, snap je, dat is... Ja, je snapt, in Afrika hebben ze geen eten, snap je? Dan ga jij met je eten lopen spelen van, oh, het is een bal, haha. Ja, Ted, het is een bal. Snap je? Gewoon niet doen. Weet je? Als jij moest kiezen, dit is iets moeilijker. Hè? Of je bent, bij je schoonouders, hè? Op bezoek, en je eet daar. Of dan zeg maar, je bent in de keuken en dan staat je schoonvader, die staat zo, dan moet je zo langs, die staat zo aanrecht zo. En jij moet langs en dan zo, oh. En dan ineens zo onder zijn reet, zo, bam, zijn ballen zo. En dan in zijn oor dat je fluistert, dat dit nu pas gebeurt is een wonder. Maar of dat, of niet, nee, of je zit aan tafel en je eet boerenkool, of dan zo die boerenkool pakken en die zo tegen je blote lul en ballen zo helemaal zo fijn drukken, dat je een soort kommetje hebt in de vorm van je ballen en je lul, en dat je dan... tegen je moeder moet zeggen, tegen de moeder zo, moet zeggen van, mag ik su? Wat zou je doen? Mag niet allebei.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: In het verkeer zit je niet op je telefoon.
2: Ik ga nu rijden. Ben ik van Mono. Tot zo.
3: Mij niet appen.
4: Salami of spinazie.
5: Mij niet appen.
6: Kan iemand dit even checken?
7: Mij niet appen.
8: Mij niet appen.
9: Hey, waar blijft Gio?
10: Mij niet appen.
0: Laat anderen voor vertrek weten dat je onderweg bent. Zo raak je niet afgeleid. Rij Mono en kom veilig thuis.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting geldig van vrijdag tot en met maandag. Een noordwestenwind voert buien aan vanaf de Noordzee. Daarbij valt wel minder regen dan voorgaande dagen. Het wordt 12 tot 14 graden met een afwisseling van wolken en zon. En de noordwestenwind is matig 3 tot 4 boven. Zaterdag trekken buien vanaf de Noordzee het land op, maar de frequentie neemt wel wat verder af. Het wordt opnieuw 12 tot 14 graden met een matige noordwestenwind. Zondag zijn enkele buien mogelijk, verder krijgen we ook geregeld zonneschijn te zien. We krijgen het met warme lucht te maken, waardoor de temperatuur kan stijgen van 15 tot en met 17 graden. En de matige wind komt uit het zuidwesten. Maandag wordt het met een maximum van 17 graden nog een fractie warmer dan op zaterdag. Het weerbeeld is wel tegenvallend, want de bewolking overheerst en er trekt een regenzone over het land. Tot zover het weer.

Waar ik het, eigenlijk met jullie over wilde hebben is... Waar ik het met jullie over wilde hebben vanavond is eigenlijk domheid. En dat bedoel ik niet qua IQ, nee, dat je domme mensen hebt en slimme mensen. Ik bedoel qua... Het valt me gewoon op, mensen stoppen met nadenken. Zoveel mensen die zitten in een soort boemeltreintje en die kachelen maar lekker door. En het zal allemaal wel goed zijn. Weet je, ze kijken uit het raam, maar ze stappen nergens meer uit. Ook niet even lekker surfen aan de buitenkant van de trein, weet je wel. Ja, dat is ook een jongen mee. Oh, kom, als je toch aan de buitenkant van een trein gaat hangen, dat is toch natuurlijke selectie als je dan doodgaat, hoor. Kom op. Die ouders hadden het echt beter met een bouffier kunnen doen. Nou, in ieder geval, wat ik bedoel is dat mensen stoppen. Meen ik niet, hè? Dat mensen gewoon stoppen met nadenken. Dat is... Nou, ik gewoon voorbeeld. Tuurlijk een voorbeeld. Nou, dan komt ie. Mensen stoppen met nadenken. Laatst was ik bij Albert Heijn. Dat is niet zo heel lang geleden. Was nog tijdens de Eerste Prijzenoorlog. Zit inmiddels in de Tweede Prijzenoorlog. Tegenwoordig hebben ze clusteraanbiedingen en precisiekortingen hebben ze. Als je bij Albert Heijn nu naar een product toe gaat, wordt de prijs nog een beetje lager. Ah. Maar ik was aan het winkelen. Gewoon minding my own business. En ik stond bij Blikgoed. Jullie zijn even Blikgoed. Jullie zijn de dopertjes. En ik zat te twijfelen tussen extra fijn of fijn. Heb je soms een dag, weet je wel? Dat is zo'n dag dat je denkt, zal ik fijn? Zal ik... Ik sta en er komt een man op mij af en zegt, hey, ik ken jou. Jij bent toch Lebbes van Lebbes en Jansen? Nou, weet je, ontkennen heeft geen enkele zin. Dus ik zeg inderdaad, en met alle lichaamstaal die ik in me heb, geef ik aan, einde van het gesprek. Dat was het dan. En hij blijft gewoon staan. Weet je, ik denk, nou, ik ga wel weg, dan eet ik wel een keer verse groenten. Zo een beetje... Maar hij komt zo. Hij komt zo naar me toe lopen en hij zegt, ja, maar dan wil ik toch even weten, waar is Jansen dan op dit moment? Echt, ik zeg, weet ik veel, voedingssupplementen aanschaffen. Nou goed. Veel voedingssupplementen. Nou, ik las 3 weken geleden in de krant dat je van het verven van je haar, dat je daar kanker van kan krijgen. Dat is geen fijne dag geweest voor Dolf Jansen, dat weet ik zeker. En ik geef wederom aan, einde van het gesprek, weet je wel. En ik probeer zo een beetje weg te komen, ik had me omgedraaid. Hij bleef gewoon met me meelopen. Hij zegt, ja, wil ik toch eens vragen. Ik zie Jansen heel vaak op tv, 2-3 keer per week soms. En jou eigenlijk zelden. Waarom is dat toch? Hoe komt het toch? Ik zeg, meneer, dat ga ik u uitleggen. Recht in zijn gezicht, een paar weken geleden. Ik zeg, meneer, ik vind optreden in een zaal, zoals hier vanavond, weet je, kleine komedie. Ik gebruik jullie heel vaak als voorbeeld. Vind ik, als het grappig, als ik dit in het land zeg, dan doen ze allemaal van, ja. Terwijl jullie denken, ja, terecht. Maar ik zeg, kijk, ik vind optreden zo in een zaal, weet je, vind ik echt het leukste wat ik me voor kan stellen. Ik zeg, maar als je helemaal op tv komt, dan word je bekend. En voordat je het weet, ja, dan sta je toch met mensen te praten waar je helemaal niet mee wil praten. Hij bleef staan, hè? Hij keek me aan, echt maar. Hij kijkt me aan en hij zegt, ja, maar wat verdient nou beter, het theater of de televisie? Dat soort mensen, direct kinderboerderij Baren. Wat een goede plek om iemand te begraven, hè? Even goed. Ben je als op een kinderboerderij geweest, zeg, hey, het stinkt er altijd naar bedorven bejaarden. Dat is wel echt goed plek. Nou, ik was laatst in Baren, daar moest ik wezen voor optreden, niet zo heel lang geleden. En ik liep door die winkelstraat en weet je, ze hebben nog een winkelstraat, mensen moeten er ook eten. En er had op de stoep had een aantal keren honden hadden daar gescheten. Tenminste, er lag stront en laten we in godsnaam hopen dat het van honden was. En er had iemand, die had met een krijtje om al die drollen, had hij zo een cirkeltje gezet. En toen had iemand anders, en ik hoop met een stokje, al die drollen weer uit die cirkeltjes lopen. Waar ben je nou mee bezig in je leven? Hoe klein kan het worden? Ik zit in een restaurant, zitten achter me een man en een vrouw zitten te eten. Lekker amicaal met elkaar te praten. En op een gegeven moment moeten ze bestellen. Ober komt eraan en die man zegt, ach, doet u voor ons maar een verrassingsmenu. En die vrouw, ja, verrassingsmenu. Die ober heeft zich nog niet omgedraaid of die man vraagt, wat is het verrassingsmenu? Ik wou dat die ober was. Ik wil zeggen, meneer, verrassingsmenu, het voorafje zijn 2,5 meter grote kreeften. En het voorgerecht is een volledig hoofd van een tesselschaap. Dat smeren we helemaal in met macaroni, rijst, mayonaise, mosterd, balsamico. Nog meer rijst, nog meer macaroni, palmbladeren, mie, nog meer rijst. Grote ajuta, zak, 6 meter onder de grond. Laten we een half jaar rotten. Dat graven we op. Dan leggen we nog 3 weken op de centrale verwarming. Dan knippen we het open. Dan pissen we er allemaal overheen. En dan flikkeren we het weg. En dan bellen we een pizzalijn. En dan zeggen we, stuur maar wat. Want het moet wel een verrassing zijn. Open, ja? Envelop open van de postgiro. Dat stond zo groot, je kan het boven fucking lezen. Stond zo groot, gefeliciteerd. Ik had bij de Postbank Giro Bank Loterij Post, had ik 2 euro gewonnen. 2 euro. Dat is toch een prijs? Een trampoline. Oh, dat is 2 euro, ja? Wat denk je dat ik ga doen, ja? Dat ik, dat ik,
slager kopen om het te vieren. Dat ik naar de Lidl ga en een halve liter euro bier koop om eens lekker te bezatten. Eigen geld is een prijs, alles eronder is geen prijs. Daar is iemand gestopt met nadenken, punt. Een goeie.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Tegenwoordig kunt u van alles regelen via internet. Ook contact met de overheid gaat steeds vaker digitaal. Veel mensen vinden dit lastig en hebben vragen over bijvoorbeeld DigiD, belastingen, toeslagen, werk, uitkering of verkeersboetes. In steeds meer bibliotheken is er een informatiepunt Digitale Overheid. Hier bent u welkom met vragen over websites van de overheid. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting geldig van vrijdag tot en met maandag. Een noordwestenwind voert buien aan vanaf de Noordzee. Daarbij valt wel minder regen dan voorgaande dagen. Het wordt 12 tot 14 graden met een afwisseling van wolken en zon. En de noordwestenwind is matig 3 tot 4 boven. Zaterdag trekken buien vanaf de Noordzee het land op, maar de frequentie neemt wel wat verder af. Het wordt opnieuw 12 tot 14 graden met een matige noordwestenwind. Zondag zijn enkele buien mogelijk. Verder krijgen we ook geregeld zonneschijn te zien. We krijgen het met warme lucht te maken, waardoor de temperatuur kan stijgen van 15 tot en met 17 graden. En de matige wind komt uit het zuidwesten. Maandag wordt het met een maximum van 17 graden nog een fractie warmer dan op zaterdag. Het weerbeeld is wel tegenvallend, want de bewolking overheerst en er trekt een regenzone over het land. Tot zover het weer.

0: Buitenlanders die zijn oké, hè?
1: Ah, buitenlanders zijn oké. Nou, dat liet je hem nog niet af. Maar als je...
0: Want ze zijn oké. Want ik woon nou... Ik woon in een buurt in Amsterdam met heel veel allochtone mensen. Ik zal je zeggen, het zijn vaak de meest blanke Nederlanders. En die zijn super asociaal op straat. Die zeggen dus niks terug, hè? Als je gedag zegt of zo... Die zijn scheidjongen, die kijken niet eens aan. Loop gewoon zo. Loop zo door, terwijl... Allochtone mensen, man, die zijn open, die zijn hartstikke vrij. En sociaal, die zeggen gedag terug. Als jij gedag zegt, zeggen zij ook gedag. Ja, gedag, zoals zij het dan zeggen. Maar ja, dat is een cultuurverschil. Daar kun je niks van zeggen. Doe het goed. Luister, mijn moeder is Italiaans. Ik ben zelf half allochtoon. Als je van mij wil weten wat een geschifte taal is... Als je van mij wil weten welke taal je niet moet vertrouwen... Nederlands. Dat is pas een geschifte taal. Ik heb familie wonen in de buurt van Rotterdam. Ridderkerk. Komen er mensen uit Ridderkerk? Ha! Ah, dat was een ja! Dat was een zachte ja. Terecht dat die zacht was. We gaan ze nu helemaal kapot maken. Nee. Maar Ridderkerk, of zoals mijn familie dat dan noemt, Ridderkerk. Ik weet niet wat ze dat doen, maar Nederlands praten is het niet. Want dan ging ik, als ik vroeger op bezoek ging met mijn neefjes en nichtjes, dan deed mijn neefje, die deed altijd de deur open, hè. En mijn neefje, die verneukte zelfs mijn voornaam. Die spelde Ronald heel anders. Die spelde Ronald, spelde hij R-O-N-O-T. Kwam ik daaraan, deed hij de deur open, keek hij me aan en zei hij... Hey, Ronald! Hè? Ik had toch een L, papa? Waar is mijn L? Ronald! En daarna... introduceerde hij een hele nieuwe letter. En die zit niet in het Nederlands alfabet. Die zit in geen enkel alfabet. Het is meer een geluidje. Het is niet eens een letter. Dus, en die zit in de volgende vraag. Eerst, hey, Ronald. En daarna kwam deze vraag. Kijk die man, zei hij, heb je zin in een broodje? Ik zeg, wat? Hij zei, ja, we gaan zo op een muurtje. Gaan we een broodje eten. Wil je een broodje op een muurtje? Ik zei, nee, joh. Nee, want met een geluidje in je mondje klink je een beetje als een krugje. Wat is nou weer dat is geen letter, dat is tocht. Nou, ik zeg, kijk, we hebben heel veel te danken aan allochtonen, dat vind ik. En dit is een goed... De Surinaamse gemeenschap. Ik voel bijvoorbeeld ook een enorme band met de Surinaamse gemeenschap. Daar voel ik een band mee. Ik ben zelf ook verslaafd aan Groene Fernandez. Oh, dat is de shit, jongen. Ken je Groene Fernandez? Nee, hè, dat kent u niet. Nou, dat zal ik uitleggen. Dat is een frisdrank. En de vorige keer dat je naar een snackbar gaat, moet je bestellen. Het is een groen blikje. Dikke hint. En Groene Fernandez, daar is de meest zoete chemische troep die ooit op de Nederlandse markt is uitgebracht. Dat is zoet. Daar geloof je niet in. Een slokje. Helemaal gek. Je zo'n blikje kopen en cadeau doen aan je oma. Zij weet weer dat ze leeft, jongen. Goddank. Heel zoet en ook super chemisch. Groene Fernandez is zo chemisch. Als je Groene Fernandez onder een microscoop legt, zie je alleen maar moleculen die je zo aankijken. Klopt, geen zak van. Maar lekker, dus respect. En, dat is trouwens ook nog eens een keer zo, als ik zeg, we hebben heel veel te danken aan allochtonen, zijn vaak jongere mensen, jongere generatie, die zegt, oh ja, wat de fuck hebben we dan danken aan allochtonen? Fuck off. Want zo praten ze, hè? Nou, in ieder geval, en dan moet je een voorbeeld geven van wat we dan te danken hebben aan allochtonen. En zeker altijd, nou jongens, luister even, misschien is dit wel een goed voorbeeld. Bijvoorbeeld zo'n serie als Knight Rider. Ja, Knight Rider, met David Hasselhoff. Dat weten weinig mensen, maar Knight Rider, dat komt oorspronkelijk uit India. Knight Rider, dat ging in het begin ging dat zo van... Dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum. Maar ja, als je geen auto hebt met een lichtje wat zo gaat, dan heb je niks, hè? Wat zei je al, was een vent in een kruiwagen die zo deed met een kaars. Ja, dat is geen serie. Maar... hartstikke leuk. Ik weet niet meer waar ik het over... Oh ja, hier. Dit is trouwens heel stom. Telkens als ik tegen mensen zeg, ik was alleen in Madrid, dan krijg ik daarna heel vaak dezelfde stomme vraag. Dan zeggen ze, oh,
1: was je alleen in Madrid? Hoe deed je dat dan met eten? Wat is dat nou voor stomme vraag? Oh, was je alleen in Madrid? Hoe deed je dat dan met eten? Ja, zelf kou, hè? Wat is dat nou voor stomme vraag? Alsof ik niet genoeg mijn mannetje sta om zelf voor mijn eten te zorgen. En het verschilt ook wel. Soms had ik echt alleen en andere keren dan had ik mee met families. En dan duurde het vaak tot na het toetje voordat ze er iets van durfden te zeggen dat ik erbij was komen zitten. Weet je wel, ja. Hoe is schijt aan. Nou, doet er niet toe. En ook maar, ik zit op dat terrasje. Mijn moeder, weet je wel, mijn moeder is iemand die heeft altijd alle oplossingen klaar. Dat moet je weten. Wat er ook gebeurt, hoe ik ook faal, zij weet achteraf vaak precies wat ik anders had moeten doen. Oké, ik zit op het terrasje. Oh, rooie wijn is op. Ik denk, oh, het was gezellig, Ronald. We gaan lekker naar huis. Lekker slapen. Goed idee. Ik betaal de rekening. Ik stap op de fiets. En ik begin naar huis te fietsen. En er gebeurt iets. Soms dan ben je aangeschoten. En dan voel je iets aan je lijf. En dan denk je, nou, we kijken er thuis wel naar. Dat werkt eigenlijk nooit in de praktijk, hè? Dit is wat er gebeurt. Ik ben aan het fietsen en ik voel ineens een soort onzichtbare kracht mijn rechtervoet bovenop mijn fietspedaaltje drukken. Serieuze pressie. Drukkage. En ik denk, dat is interessant. Maar fiets in godsnaam door, want anders gaan mensen allemaal kijken naar jou en je plakvoet. Dus ik fiets door. Alleen die druk op mijn voet, die wordt steeds groter. Steeds meer druk op mijn voet. En ik voel behoefte, ik voel een golf aan behoefte, aan meer informatie over mijn voet. Dus ik denk, nou Ronald, je bent er nou toch. Je voet is er nou toch. Kijk in godsnaam naar je voet. Dus ik kijk naar mijn voet en ik zie dat de veter van mijn schoen zich om de as van mijn fietspedaaltje heeft gewikkeld en zich met elke trap steviger vasttrekt. En nou komt het. Ik

denken. Dus ik stuur naar de stoep. En ik rem. Maar dat doen mensen die willen stoppen. Dat is oké. Ik rem. En ik kom tot stilstand. Ook in theorie prima. Maar op het moment van stilstand blijkt dat het gewicht van mijn lichaampje aan de verkeerde kant van het schijnfietsje zit. Want het rechtervoetje zit vast aan een pedaaltje. Mijn gewicht zit aan de rechterkant. Dus ja, de kans op steun vinden op planeet Aarde aan deze kant van het universum is nul. En de landing is al ingezet, hè, mevrouw? Het feest is al begonnen. Nou, dan duurt dit lang. Als je hier weet waar het naartoe gaat, dat duurt lang. Dan kwam een oud wijf van 70 voorbij fietsen. Ik kreeg oogcontact met haar in de val. En ik hield ook oogcontact. Ik weet niet waarom. Ik dacht dat zij een zwaartekracht zou kunnen opheffen. Of zo. Ik weet niet waar ik op hoopte. Die fietsen er keihard van. Die werd bang, jongen. Ik heb nog nooit een oud wijf zo hard zien fietsen. Bam! Er kwamen allemaal Spaanse toeristen voorbij. Die hebben zeker 3 keer Bassie en Adriaan gezegd. Die fuckers. Nou, ik had nog tijd om mijn belastingaangifte te overdenken. Tijd zat uiteindelijk. Ik knal keihard op de grond. Met die fiets bovenop. Zo klang. En ik hoor een jongen. Die is aan de andere kant van de straat. Is hij speciaal gestopt met zijn fiets. Om dit te doen. Die had alles zien gebeuren. En ik vertel dit hele verhaal aan de keukentafel, aan mijn moeder. En mijn moeder, die kijkt me super serieus aan. Die zegt, Ronald, jij moet schoenen met klittenband kopen. Wat is dat nou weer voor rukoplossing? Een goeie...

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Let op. Nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Even ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in...

0: Aquarius.
1: Libra.
0: Leo. Cancer.
2: Ralph.
1: Charles.
3: Paul.
1: Larry.

0: Aquarius.
1: Libra.
0: Leo.
2: Cancer.
3: Ralph.
1: Charles.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting geldig van vrijdag tot en met maandag. Een noordwestenwind voert buien aan vanaf de Noordzee. Daarbij valt wel minder regen dan voorgaande dagen. Het wordt 12 tot 14 graden met een afwisseling van wolken en zon. En de noordwestenwind is matig 3 tot 4 boven. Zaterdag trekken buien vanaf de Noordzee het land op, maar de frequentie neemt wel wat verder af. Het wordt opnieuw 12 tot 14 graden met een matige noordwestenwind. Zondag zijn enkele buien mogelijk. Verder krijgen we ook geregeld zonneschijn te zien. We krijgen het met warme lucht te maken, waardoor de temperatuur kan stijgen van 15 tot en met 17 graden. En de matige wind komt uit het zuidwesten. Maandag wordt het met een maximum van 17 graden nog een fractie warmer dan op zaterdag. Het weerbeeld is wel tegenvallend, want de bewolking overheerst en er trekt een regenzone over het land. Tot zover het weer.

0: wij speelden laatst in Stadskanaal. En als we daar spelen, dan logeren we altijd in hotel Bieze in Borger, een klein dorpje daar in de buurt. En ik kwam aan het eind van de middag aan de balie van het hotel. En ik zeg tegen de eigenaar, dag meneer Borger. En de eigenaar zegt, dag heer Van Veen. Goeie reis, hart. Ik zeg, prima, dank u. Hij zei, helaas kunnen we vandaag de bruidswitte niet geven, die bezet, want wij hebben een bruiloft in huis. Ik zei, nou, hindert niks, een gewone kamer is ook goed hoor, ik slaap toch niet. Ja, ik moet het even uitleggen. De bruidssuite in Hotel Bieze te Borgen, dat is een oude Drentse bedstee waar ik alleen diagonaal in kan, omdat het bed te kort is. En een gewone kamer in Hotel Bieze te Borgen en een bed dat ook te kort is, maar daar kan ik niet diagonaal in, omdat het bed te smal is. Is de situatie u een beetje duidelijk? Goed, ik zet mijn koffertje op mijn kamer, ga eten, daarna spelen in Stadskanaal. En ik kom om een uur of half één na de voorstelling terug bij het hotel. Feestmuziek dreunt mij tegemoet. En als ik binnen ben, word ik voor het weet meegesleurd door een zelfstandig opererende afsplitsing van de Polonaise. Ta-da-da-da-da-ta-da-da-da. Ik krijg een paar pilsjes in mijn handen gedrukt. En ik zit voor ik het weet klem in de zwetende en tierende meute. De stemming zit er goed in. Dan houdt de muziek er even mee op. De ceremoniemeester klimt op het toneeltje en zegt... Dames en heren, mag... Dames en heren, mag ik... Dames en... hallo! Hé, hey, ach, gatverdakken, koppen dicht. Zitten. Dames en heren, ik vraag uw aandacht voor het laatste optreden van deze avond. De zuster van de bruid, Jacqueline, met alweer een alfabet. En de hele zaal, Jacqueline, Jacqueline, laat je tieten maar eens zien. Nou echt stil worden daarna niet meer. Maar via de speakerboxen kan ik ongeveer horen wat er in het alfabet wordt gezegd.
1: Er is Appelscha, waar mijn zuster is geboren, omdat pa en moeder als woonplaats hadden uitverkoren.
0: En de hele zaal, Appelscha, Appelscha, Jacqueline, heb geen BH. Nou, dat joelt nog een tijdje zo door. Dus ik krijg alle gelegenheid om mijn eigen alfabet te verzinnen. En ik denk, nou, B is dan zeker beesterswaag waar mijn zuster niet is geboren. Omdat pa en moeder dat niet als woonplaats hadden uitverkoren. Maar het alfabet gaat anders.
1: B is de bruid, met de bruigom aan haar zijde. Voor wie zij straks haar mooie been gaat spreiden.
0: Jacqueline, Jacques. Ik denk, oh, gaat het die kant op? Dan is C zeker het condoom dat ze straks in de bedstee op gaan blazen. Voordat hij haar gaat nemen, verschrikkelijk te grazen. C is Chinees. Johnny's favoriete eten. Veel sambal er doorheen en dan maar lekker zweten. En ik denk nog 23 letters. En we zijn pas bij de D. Dus D is doei en dag. Deze jongen kapt ermee. Ik worstel me naar buiten en ik hoor de dappere Jacqueline nog van verre zeggen...
1: E is Eddie, Trudy's eerste vriendje.
0: En ik denk die op de markt stond met heren sokken, 3 paar voor een tientje. Ik sta eindelijk buiten, haal opgelucht adem... En dan zie ik een man blind van de drank naar buiten komen. Hij zwalkt over het parkeerterrein, komt bij een auto, rukt de antenne eraf, de zijspiegel en daarna trapt hij de linker koplamp aan barrels. Hij kijkt daarna en zegt, hey, tja, heb ik weer. Hij maakt een rondje over het grind, wurmt zijn sleutels uit zijn zak, steekt in het slot van zijn auto en valt achter het stuur ogenblikkelijk in coma. Dan komt er een mevrouw naar buiten en die roept...
1: Martin, Martin, was ik toch?
0: Ik zeg, daar. Ze gaat naar de auto toe, duwt Martin naar de andere stoel, start de wagen, komt even later weer naar buiten, loopt om de auto heen en zegt...
1: Hey, Cliff doet het niet.
0: Zeg ik, K is de koplamp, die is naar de knoppen. Omdat Martin hem zojuist in elkaar heeft zijn schoppen.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Even voor het feest begint. Ik bob vanavond. Ja, anders is er straks weer niemand om mama naar huis te brengen.
2: Dankjewel, hè.
1: Ja. Nee, ik bob.
3: Bob de bob.
4: Ben je bob? Zeg het hardop.
1: Lekker op tijd weer naar huis, hè, man?
5: Attention. This DJ is about to take you on a ride through the decades of music. Be prepared for something new. Something special. Something remarkable. It's time to welcome your host.
6: Let the attack begin.
7: It's not a problem that I can't fix. Because I can do it in the mix.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Nu het nieuws over het klimaat. Het is niet meer weg.
2: Klimaat. Lastig hoor.
3: Pap, serieus. We moeten allemaal meer doen, hè? Anders dan verandert het leven op aarde straks voorgoed. Dat extreme weer, die overstromingen en die hitte, dat kunnen we toch niet laten gebeuren? En ja, er gebeurt al veel in Nederland, maar bedrijven kunnen nog duurzamer ondernemen. Organisaties meer vergroenen.
4: En de overheid, die moet ook meer doen.
3: Precies. En wij zelf ook natuurlijk. Anders omgaan met energie. Anders omgaan met spullen. Anders reizen. En anders eten.
5: En dat heeft echt zin allemaal?
2: Ja, tuurlijk. Alles wat wij doen voor het klimaat, dat helpt om de aarde leefbaar te houden. Ook voor onze kinderen.
6: Veranderen gaat niet 1, 2, 3. We moeten het samen doen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Alleen dan kunnen we grotere stappen zetten. Zet ook de knop om.
7: Attention. This DJ is about to take you on a ride through the decades of music. Be prepared for something new. Something special. Something remarkable. It's time to welcome your host.
8: And now, we just give you the best world unusual dance music that exists.
9: He combines on his own way. The man, the legend, the DJ, Mr. Hans Zanders.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Even voor het feest begint. Ik Bob vanavond.
2: Hè? Ja,
1: anders is er straks weer niemand om mama naar huis te brengen.
3: Dankjewel, hè.
1: Ja. Nee, ik Bob.
4: Ben je Bob? Zeg het hardop.
1: Lekker op tijd weer naar huis, hè, man?

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Dit is Eva. Eva kiest tegenwoordig voor korte ritten steeds vaker de fiets. Daardoor kan ze haar hoofd leegmaken en komt ze altijd super relaxed aan op haar werk. Zet hem op, Eva. Kort ritje naar je werk? Dat is zo gefietst. Pak op de fiets. Dat is goed voor je lijf, je portemonnee en de natuur. Dat is zo gefietst.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Heeft u vragen over bijvoorbeeld DigiD, zorg, AOW, pensioen of het verlengen van uw rijbewijs? Kom dan naar het informatiepunt Digitale Overheid. U vindt dit in steeds meer bibliotheken. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

Nooit had ik gedacht dat ik mijn lied in deze mega magistrale omstandigheden zou mogen zingen. Maar dankzij mijn lieve vrienden van Doe Maar en natuurlijk dankzij jullie gaat het wel gebeuren.

0: X24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix24.
1: Wacht even, opa. Vannacht pas opladen, hè? Dat kan je instellen.
2: Echt? Is dat nou handig?
1: Ja, met de timer van de laadpaalauto of de app.
2: Handig.
1: Het scheelt ook geld.
2: Heel handig dus.
3: We gaan steeds beter om met energie. Nu nog het juiste moment kiezen. 'S Nachts is het rustig op het stroomnet. Laat timer.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Joh, het is mijn moeder maar. Hey! Wat een knapperd. Kom, dan moeten we proosten.
2: Ja.
3: Gezelligheid zit in een klein hoekje. Spreek daarom ook als je op visite gaat goed af wie de Bob is.
4: Liefje, Bob jij of...
3: Bob, daar kun je mee thuiskomen.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Heeft u vragen over bijvoorbeeld DigiD, zorg, AOW, pensioen of het verlengen van uw rijbewijs? Kom dan naar het informatiepunt.